Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tussen 26 en 28 graden. Aan de kust is er een zwakke noordwestelijke wind die voor wat verkoeling zorgt. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 14:15.

Say Gold, een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde afgelopen nacht zware aanvallen uit en raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen, zoals luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nochtans een akkoord met daarin een staakt het vuren. Maar beide landen beschuldigen elkaar dat ze zich er niet aan houden. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaten. Dat zei ze gisteravond op de Franse tv. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Le Pen moet in principe campagne voeren met een enkelband, maar dat wil ze zelf vermijden, zegt journaliste Tessa Rens.
4: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
3: Jordan Bardella stond nochtans klaar om de presidentskandidaat voor extreemrechts te worden. Le Pen heeft hem beloofd dat hij premier wordt als zij wint. De staking bij brouwerij AB InBev duurt voort. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde gisteren niets op. En dus blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel klaagt onder meer over de hoge werkdruk. Meer dan de helft van de gebouwen voor jeugd- of sportactiviteiten in Vlaanderen is niet asbestveilig. 52% om precies te zijn, blijkt uit cijfers van omgevingsminister Joop Broens.
5: Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen. Hè. Asbest is alomtegenwoordig in onze samenleving. Nu is er een uitfasering gaande. En daarom is die asbestinventarisatie zo belangrijk, dat we weten waar en welke gebouw is nog asbest aanwezig. Daar waar asbest aanwezig is op een onveilige manier, waar het loskomt, hè, waar het impact kan hebben op onze gezondheid, dat we dat daar zo snel mogelijk verwijderen.
3: Hoe dat dan concreet zal verlopen, hangt af van gebouw tot gebouw. We zijn massaal op zoek naar grote schermen. Volgens HLN kunnen verhuurders de vraag niet bijhouden na de winst van onze Rode Duivels op het WK tegen de VS. Festivals, cafés en verenigingen willen nog snel een groot scherm vinden voor de kwartfinale van vrijdagavond tegen Spanje. Ze zoeken zelfs tot in Duitsland, want zij liggen er al uit op het WK. En op het WK voetbal is titelverdediger Argentinië door het oog van de naald gekropen. Het stond in zijn 8e finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch nog met 3-2, onder meer met de 8e goal van Lionel Messi. Hij is daarmee voorlopig alleen topschutter. Argentinië speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat haalde het na strafschoppen van Colombia. Na 90 en 120 minuten stond het daar nog 0-0. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Wie bemint, heeft behoefte aan geduld of aan een verre reis.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
3: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tussen 26 en 28 graden. Aan de kust is er een zwakke noordwestelijke wind die voor wat verkoeling zorgt. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 14:15.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
3: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
3: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de wijk.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
3: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
4: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
3: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
2: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Noordzee Gold.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf ver als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

been aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren, mijn laatste wilde

Wij die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin. Het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

speel nu wel de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that bad.
1: Noordzee Dagklapper.
2: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5.30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Belgische aardbeien bevatten de meeste pesticiden van Europa. Dat blijkt uit een test van 41 bakjes in 11 landen, met onder meer 4 soorten uit ons land. Je hoort Helene de Smet van Bond Beter Leef Milieu.
4: Het gaat over stoffen die in verband worden gebracht met hormoonverstoring, ook met kanker. Het gaat over schadelijke stoffen, maar het is wel zo dat de residuen die we gemeten hebben onder de wettelijke limiet blijven. En we zien dat in de biologische aardbeien er geen pesticidenresiduen terug te vinden zijn. En dat zijn resultaten dat we ook zien over heel Europa.
3: De Bond Beter Leef Milieu vraagt onder meer dat de overheid de regels strenger maakt en landbouwers meer steunt om zonder pesticiden te kunnen werken. Al maar meer vrouwen starten hun eigen zaak op. 1 op de 3 zelfstandige ondernemers is nu een vrouw. Dat aantal steeg met 20% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van Stadpel. Vooral vrouwen jonger dan 30 kiezen ervoor om als zelfstandige te werken, in de zorg of in een winkel bijvoorbeeld. In Texas in de VS heeft de immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. Volgens de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid ging het om zelfverdediging, omdat de man vluchtte voor een controle en wou inrijden op de agenten. Het onderzoek loopt nog. Eerder dit jaar kwam ICE in opspraak nadat agenten 2 burgers doodschoten. Ook toen werd gesproken over zelfverdediging. Videobeelden toonden wel iets anders. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 27 graden. Morgen en de komende dagen veel zon en rond 30 graden.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: De hele morgen Noordzee Gold.

Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar is dat op zondag 12 juli om 4 uur. In 2017 werd de processie erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Meer dan 100 figuranten in historische klederdracht beelden het leven van Goddelieve uit.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
3: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.
4: Willeke?
5: André?
4: Hoe is het ermee?
5: Goed. En met jou?
4: Dat heb ik je lang niet gezien.
5: Nee, veel te lang.
6: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
3: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
3: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
3: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
4: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
3: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
2: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5.30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee nieuws.
2: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Online betalen wordt veiliger, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal 5000 euro per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
4: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Als je limiet naar boven moet, omdat je bijvoorbeeld een grote aankoop moet doen, dan zit daar een wachttijd van 4 uur op. En je krijgt dan ook nog eens een melding.
3: Zodat je zelf nog kan ingrijpen als dat nodig is. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller geholpen worden door de banken. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden. Vanaf nu is het dus verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
5: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar een gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze van in het begin andere kinderen leren kennen.
3: Jongeren van 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen, maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze hem aan de kant leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen elke keer. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels daar live winnen met 1-4. En omdat een beetje plagen en uitdagen moet kunnen, stuurt Brussels Airlines zijn Rode Duivels vliegtuig Trident de komende dagen alleen naar bestemmingen in Spanje, zoals Madrid, Barcelona en Malaga. Het heeft natuurlijk alles te maken met die kwartfinale op het WK van overmorgen. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maximaal rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
0: Dit is Noordzee Gold.
6: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep.

0: Kemper Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
3: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou me in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Milgootje. Ik zette haar neer bij het Avro gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ondeugend.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol.

Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug. Dat gebeurt op 18 en 19 juli.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
3: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
3: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de wijk.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
3: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
4: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
3: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
2: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Noordzee Gold. Met de mooiste gold.

In de zomer kun je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Het programma: Bas Bulteel en Yves Fernandez op 12 juli, Augustijn op 19 juli en John Mullen op 26 juli.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In dierenpark Peridaisa zijn 2 schadelijke soorten kevers gevonden. Dat melden het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers, die hier niet thuis horen. En die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode, die nieuwe planten en bomen in het park door moeten, overleefd. Johan Vrijs van Peridaisa.
4: In de winter, als het koud was, kan het mogelijk zijn dat die kevers zich in de wortels verstopt hebben en inderdaad niet zichtbaar waren. De situatie is iets ernstiger dan dat een gevaar is enkel voor het ecosysteem in de serre. Als die kevers buiten het park zouden komen, zouden die als invasieve soort ook de eikenbomen hier in België kunnen aantasten.
3: Peridaisa en het FHVV gaan voortaan extra controleren. Bij Tenneco in Sint-Truiden staan zo'n 120 jobs op de helling. Dat melden de vakbonden na een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Tenneco maakt schokdempers. Personeelsleden die er vrijwillig vertrekken, krijgen een premie. Tegen midden augustus willen de bazen graag duidelijkheid over wie vertrekt. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken meer dan 800 mensen. En de olieprijzen gaan opnieuw de hoogte in, na de Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht. De prijs voor een vat olie ligt vanochtend al zo'n 2,6% hoger. Als je het vergelijkt met vorige week is er $6 per vat bijgekomen. De prijs lag toen wel op het laagste niveau sinds het begin van de oorlog. Veel zon met hier en daar wat wolken en maximaal rond een graad of 27. Aan zee iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
0: Noordzee Gold.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
3: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: We blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
3: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
3: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
3: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
4: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
3: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
2: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Goedenavond. Welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven. Dat vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. En daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Quentin. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, zegt minister Van den Broeke.
4: Dan is het zaak dat je in alle sectoren van het maatschappelijk leven, dat je op alle niveaus, lokale besturen, provinciebesturen, regionale overheden, dat je heel goed voorbereid bent om kwetsbare mensen te beschermen met koelteplekken, door mensen te contacteren, ervoor zorgen dat mensen niet alleen thuis in de warmte zitten.
3: Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte gestorven. Er komen nieuwe, zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Voor Trump is het staakt het vuren met Iran voorbij. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt in de Tour en meteen dus al een overwinning in de eerste rit voor de sprinters.
5: Ja, ik voelde me goed en ook gisteren voelde ik me al goed. Het was gewoon geduldig blijven tot vandaag. En, ja, je weet dat in een sprint dat er ook met goede benen kan je verliezen, maar het helpt wel om met goede benen te sprinten.
3: De Duitser Max Kanter werd 2e, onze landgenoot Tim Merlier eindigde 3e. De Noor Torstein Traijn behoudt het geel. De zon schijnt nog wel even en temperaturen tot een graad of 27. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
0: Noordzee Gold, een zomer vol vintage hits.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
3: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

je vingers. Doe het nog eens over. Klappen in de handen. Stampen met de voeten. Fluiten op je vingers.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goeie avond.